In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Alvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Alvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones cornet, Frank West fluit, Frank Foster tenor sax, Hank Jones piano, Art Davis bas en Alvin Jones drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes-solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L. is een swingende medium-tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Alvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Alvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Alvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bass en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester, drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames in gemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvins eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. De eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Re van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tomtoms, dan volgen het thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tomtoms.

We luisteren naar het tweede deel van een programma van drie delen over drummer Elvin Jones. De opname in het derde blok zijn afkomstig van het album The Ultimate, opgenomen 6 september 1968 voor het Blue Note label met in de bezetting Joe Farrell, tenorsax, sopraansax, Jimmy Garrison bas, Elvin Jones, drums. Dit is het tweede en laatste album dat Elvin opnam in deze bezetting. Dit geweldige trio zette de drummer definitief op de kaart als bandleider en werd het begin van een nieuwe en succesvolle fase in zijn carrière. Van deze opname drie stukken, met als eerste stuk een compositie van Joe Farrell getiteld In the Truth. Gespeeld in uptempo en stijgt bijna op met een wervelende tenor en drumsolo. What Is This van Jimmy Garrison begint met een vrij intro tussen bas en sopraansax, waarna het overgaat in een relaxed en lui medium tempo. De solo's zijn afwisselend in tempo en rubato. Het derde en laatste stuk is de prachtige ballade We'll Be Together Again, ooit bekend geworden door Frank Sinatra. En weer hoort u nog even het schitterende fluitspel van Joe Farrell. Het was een zeer bijzonder trio met veel interactie, waarbij het vrije, dynamische en swingende spel van deze unieke drummer volledig tot zijn recht kwam. Elvin Jones had al geschiedenis geschreven, maar met dit trio had hij er toch weer een nieuwe bladzijde aan toegevoegd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hard bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham, geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in het derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound, een zeer melodische frasering, vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In het derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums, Joe Henderson, tenorsax en ook leider van dit quintet. Als eerste in de tweede blok hoort u Serenity, een zeer melodieuze compositie van Henderson, met onmiddellijk na het thema twee fantastische solo-chorussen van Dorham die er mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor de solo's van de tenorsaxofonist en de pianist. Hier volgt een compositie van de trompetist getiteld Short Story. Het thema heeft een Latin feel en doet qua melodische lijn en vorm sterk denken aan Tickle Toe van Lester Young. Alle solisten zijn hier in topvorm en de oren van drummer Elvin Jones staan hier wagenwijd open.

Dit is het derde deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Vooral aandacht voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog twee stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson. Met verder in de bezetting, naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill. Opgenomen 21 maart 1964 of hiervoor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Heart Bob in bij de Concertcenter. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hardbop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het live programma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

0: I told you, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van de lyrische hardbop-trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown-label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas. In een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzending te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo. Waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Una Mas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson pasten perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ACM en Gavin label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltrombonist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. De opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Kuhn piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelooflijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de standard On Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballad When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar opnames 1961 en 1966 van drummer Roy Haynes op het Gambit, Verve en Universal label. Beide concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Heart Bob. En we beginnen met een driedelige serie over drummer Roy Haynes, geboren op 13 maart 1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin, tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spots in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman, altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe, als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues 5 Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogste punten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les. Denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en alt-saxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, want zoals de titel al zegt, het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende pianosolo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achterinvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen 1963 en 1965 van het John Coltrane Quartet voor het Impulse label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Op 17 juli dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij overleed. We hoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn beroemde opname Giant Steps in 1959 voor het Atlantic label kreeg de saxofonist problemen met zijn gebit, waardoor de eerstvolgende opname voor het label plaatsvonden in oktober 1960. Deze opnamen waren ook de eerste in de samenstelling van zijn nieuwe kwartet, met McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en uiteraard John Coltrane zelf,

tenorsax. En daarvoor had hij diverse andere kwartetbezettingen gehad, waaronder pianist Steve Coon en de drummers Pete LaRocca en Billy Higgins. Maar met de bezetting van zijn nieuwe kwartet had Train de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz. En ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was. En Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums. Opgenomen 24 oktober 1960, verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit diens quintet.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opname behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren in 1926, overleden in 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was je lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Gnit

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron. En opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebop-periode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby, My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bas, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, van de hand van de leider, daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf en tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones. Een opname uit 1959 in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 64 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meester drummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

U hoorde een studioopname van Grand Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 16 november 1964. Tot besluit nog drie stukken van een studioopname, gemaakt 31 maart 1965, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd I Want to Hold Your Hand. Weer met Hammond-organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Als extra gast op deze cd is tenorsaxofonist Hank Mobley toegevoegd. Als eerste stuk in deze bezetting hoort u de Kurt Weill-compositie Speak Low, in een geweldig swingende uitvoering met een glansrol voor tenorist Hank Mobley en drummer Elvin Jones. Het tweede stuk is een relaxed gespeelde uitvoering van de bekende standaard Stella by Starlight, met solo's van Mobley, Green en Young. Het laatste stuk is weer in trioverband, zonder de tenorist, een swingende uitvoering met de verwachtingsvolle titel This Could Be the Start of Something. Helaas werd deze verwachting niet meer ingelost en kwam er een einde aan de samenwerking van dit geweldige trio. Met de gezondheid van Grant Green ging het in de jaren 70 bergafwaarts. Op 31 januari kreeg hij een hartaanval en kwam helaas een einde aan het leven van deze fantastische en zeer ondergewaardeerde gitarist.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Blue Note label van gitarist Grant Green. Opname uit 1964 en 65 in de Van Gelder Studios in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Doorblazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordrenkt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standaard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

Dat waren studioopnamen van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, op 12 juni en 20 mei 1964. Tot besluit nog drie stukken, waarvan als eerste The Kicker van tenorsaxofonist Joe Henderson, gevolgd door Wives and Lovers van Burt Bacharach en daarna Matador, geschreven door de gitarist zelf. Deze laatste twee stukken worden gespeeld zonder de blazers en komen voor op de een maand eerder opgenomen LP Matador, waarvan u het gevolg kan beluisteren in de volgende uitzending.

In House of Hard Bop heeft hij geluisterd naar opname voor het Blue Note label van gitarist Grant Green in 1964, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey. Programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van de serie, gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Geboren 1935, overleden 1973. De opnames zijn gemaakt van het kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In de bezetting van dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Ron Matthewson, bas, Tom Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. De opnamen zijn gemaakt 2 februari en 7 maart 1967 voor het Fontana-label. Met dit kwartet was Hayes een nieuwe weg ingeslagen. Toen de saxofonist dit kwartet begon, was hij al op zijn

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 vanuit het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Toby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matheson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Tubby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog 2 composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

0: Bij de Concertzender in dit programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het Tubby Hayes Quintet, gemaakt 17 en 18 mei 1962 in Ronnie Scott's in Londen. In de bezetting Jimmy Duker, trompet, Tubby Hayes, tenor, sopraansax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bass en Alan Ganley, drums. Tubby Hayes leidde een zeer turbulent leven, maar aan zijn saxofoonspel was daar niets van te merken. Hayes bezat naast zijn ongelooflijke muzikaliteit en gevoel voor swing ook nog een geweldige virtuositeit en timing, wat hem goed te pas kwam in de razendsnelle tempi. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat de bassist van de groep, Freddie Logan, werd geboren in Amsterdam. Na veel te hebben gespeeld in Nederland en Duitsland met onder andere drummer KC en daarna nog een tijd in Australië met onder andere pianist Mike Nock, vertrok hij in 1956 naar Londen, waar hij al snel een veelgevraagde bassist werd. In 1962 trad hij toe tot het quintet van Tubby Hayes. 2 jaar later verliet hij de groep en verdween na 1966 van het Londense jazztoneel. Hij overleed in 2003. Het derde stuk in deze uitzending is weer een stuk van Richard Rodgers, getiteld The Most Beautiful Girl in the World. Gevolgd door Tubby's eigen stuk Down in the Village, waarbij hij wederom schittert op vibrafoon. Dit stuk gaat over in de zogenaamde team song met afkondiging.
1: A very pretty tune by Rodgers and Hart, which is entitled The Most Beautiful Girl in the World.